0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippen-ei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

edition of the

0: Thank you.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: De ochtend.

0: FTP4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het weekend van RTV 4
2: met Gert-Jan Hoekman.

0: was een leuk groepje uit Castricum, hè? Ja, en ze hadden in 1979 een mooie hit met Timothy. Het was Amphora, jazeker. Uiteraard oprecht een hele goede morgen. Welkom bij weer een uurtje gezelligheid misschien voor jou op de radio. Dat zou heel goed kunnen, want als de muziek een beetje draai is, hè, dan heb je toch niet te klagen volgens mij. Nee. Hey, het is even ruim over de klok van 8 alweer. En onze eerste plaat is al gedraaid. En we hebben nog heel wat leuks om weg te draaien. Dus ik zou zeggen, gewoon even lekker de oren gespitst houden. En mocht je nog in bed liggen, dan blijf nog even lekker liggen. En dan zo'n beetje tegen de klok van 9, dan probeer ik jou nog wel even uit je bed te krijgen. Maar dat is dan ook speciaal even voor onze vakantiegangers natuurlijk. Hè? Want er zijn ook weer mensen die alweer lang wakker zijn natuurlijk. Hè? En die zijn weer lekker vrolijk aan het hobbyen misschien. Of aan het werk, dat kan natuurlijk ook. Hè? Hey, blijf er gewoon lekker bij, want het is een beetje een zwoele zomer dit jaar. En Dana Winner die heeft het er gewoon over. En die heeft er ook een liedje van gemaakt. Luister mee, hier is Dana Winner. Zwoele zomer.
1: Welkom bij Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman. Een uur lang om heerlijk bij wakker te worden.

0: Alison Franco, Macchiato. Heerlijk, hè? Hitje uit 1984. Was wel weer fijn om even weer te horen, volgens mij. Ja. Hey, goedemorgen. Als je later bent afgestemd, dit is natuurlijk Goedemorgen met Geetje Noemman. Elke zaterdag tussen 8 en 9 voor jou hier op de radio bij RTV 4. Het nieuwe station voor de streekmensen. En we hebben al heel veel vragen binnengekregen van waar kan ik RTV 4 ontvangen of eigenlijk opzoeken, zeg maar. Nou, het is allemaal nog bij het oude adres gebleven, dus vanaf 1 juli zijn we als Noos en Vechtal FM, noem maar op, zijn we gaan fuseren, zeg maar, al een begin gemaakt met onder de naam RTV 4. En je kunt ons dan gewoon vinden op het oude adres, ook de e-mails en dergelijke, dus... Maak u daar zeg je niet zorgen om. Het gaat allemaal nog een keer veranderen. Maar goed, beetje bij beetje zeg ik altijd. Ja toch? Hé, eens even kijken. Lekker aan de koffie misschien? Nou ja, ik heb hier alweer een lekker bakje klaarstaan. En daar ga ik even lekker van genieten. En dan neem ik even afscheid van mijn liefde. Want die gaat even op vakantie. En Demis Rousseau zingt erover. Goodbye, my love. Goodbye.
1: RTV 4.

Net als Ilse de Lange, samen met Waylon in de Commerlinders, Calm After the Storm. Ja, heerlijk. Heerlijke muziek om naar te luisteren, toch? Ja. Hey, hele goede morgen, als je later vanaf gestemd. Dit is Goedemorgen bij de Ondergetekende. Van 8 tot 9 voor jou hier op RTV4, mensen. Het nieuwe geluid, ja. En we hebben heel veel leuke muziek binnengekregen. En ons hartelijke dank daarvoor, trouwens. En dan doen we het allemaal weer voor natuurlijk. Hè. Je mag het gewoon insturen, zolang wij nog geen andere adres krijgen om naartoe te sturen. E-mailadres bedoel ik dan. Dan stuur je dat gewoon even naar gertjanhoekman@gmail.com. Dus... gewoon insturen dus.

plaat van Valencia en Gaia in 1994. Daarvoor hadden we de Common Linnets, maar we hadden daarvoor ook nog eentje van André Bergen met Du hast mij duizendmaal belogen. Nou, duizend keer belogen, dat is niet zo leuk natuurlijk, hè? Nee, absoluut niet. Het is wel even dat je het weet. Hoe blond kun je trouwens ook wezen om dat duizend keer te laten overkomen, mensen? Hé, hey, lekker door. Tears for Fears, the show in the Sheets of Love.

Heerlijke Volendamse muziek op je radio hier bij RTV 4 mensen. Dat is wel even weer lekker natuurlijk, hè? Zo, wat tijd dat je uit je bed komt. Ik moest je even waarschuwen, hè? Bijna aan het einde van het programma. Zorg even dat je de twee benen even naast bed gooit. En dan probeer je er gewoon even lekker uit te komen, mensen. Er staat vast en zeker wel weer een bakje koffie voor jou klaar, ergens. Dus je lekker ontbijtje er straks erbij. Oh, yo. Lekker laten verwinnen, zeg maar. Hè. Zeker als je vakantie hebt. Mocht je ergens op de vakantie verblijven zijn. Dan zou ik zeggen, maak er een leuke tijd van hier. Het is een mooie streek hier. Dus ik zou zeggen, gooi je fiets pakken of gaan wandelen. Je komt leuke dingen tegen onderweg, hoor. Absoluut. Geniet er even lekker van. Want de muziek is toch weer een beetje na. Zeker ook voor onze vakantiegangers, zeg maar. Mocht je nog gaan windsurfen. Dan zou ik zeggen, dan ga ik voor jullie nog even een hele mooie draaien van de service. Want het was een Nederlandse groep, hè. Ze kwamen uit Haarlem. En die hebben vanaf 1978 tot aan 1981 muziek geproduceerd. Onder andere deze met Windsurfing Time Again uit 1979. Meegenieten!

0: Het was Alice Cooper uit 1979 met How You Gonna See Me Now. Was leuk, hè? Ja, ik zat er even lekker van te genieten, volgens mij, hoor. Nou ja, volgens mij, ik weet het wel zeker. En daarvoor hadden we Charlie Ritz met die hele mooie, hè?
1: Die ho, ja. Het werk is weer gedaan. Dat was het dan weer tot de volgende keer.
0: En Charlie Ritz was met The Most Beautiful Girl uit 1974. Dus, nou, daar heb ik weer lekker... van kunnen genieten waarschijnlijk. En daarvoor hadden we de service nog met Windsurfing Time Again. We gaan eruit met Juliana Wedding. Die had in 1986 een grote hit met Stimmen in Wind. Ik ga jullie weer bedanken voor het luisteren. Veel plezier met de programma's die nog aan bod komen. Zometeen Music Memories na de klok van 9. Heel veel plezier ermee en graag tot de volgende keer weer. Hè. Dag!
2: Dit is Goedemorgen.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het weekend van RTV 4.
7: Music Memories.
8: Music Memories, the best music from the past.

Lucky Layla van de Amerikaanse zangeres Shy Coltrane. 1973 is het openingsnummer van dit mooie programma Music Memories. Het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En dat 3 uur lang neem ik u mee dus terug naar de jaren van de leer. De jaren toen er nog echt muziek werd gemaakt. Rampenstammen zeg maar op die trommels. Harken aan de snaren. En zo ging dat maar door. Niks geen digitale tijdperk. Nee, het was allemaal zo analoog. Dat als je dus een foutje ging maken, dat alles weer opnieuw moest opgenomen worden. Ja, goed zo. Kon niet anders. Muziek van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En er wordt ook wel eens gezegd van muziek in de kleuren zwart en wit. Want ja, we hadden toen nog eigenlijk niet de clips in volop kleur. Goed. Welkom nogmaals. Mijn naam is Hek Stoeten. En ik hoop u weer 3 uur weer te kunnen vermaken met de muziek van toen. Er zijn een aantal verzoekjes binnengekomen. Ik heb er 12 klaarstaan. Dat betekent dus 4 in een uur. En als u denkt, als luisteraar van nu, van hé, ik ken ook iets leuks. Dat wil ik graag volgende week zaterdag ook even horen. Spring dan achter de computer of pak uw mobiel. En mail dat dan even naar musicmemories@omroepnoos.nl. We kunnen kijken op onze website. Kijk dan vervolgens even bij programma's. En daar komt de Music Memories ook tegen. En als u dan daar weer op klikt, ja, gaat er een pagina open. En dan kunt u dan maar lezen, invullen en vervolgens ook versturen. En ook dan komt het bij mij terecht. En als u mailt, dus ik zeg altijd, doe het alsjeblieft voor de vrijdag. Want donderdagavond is gewoon het laatste moment dat ik de mailbox ga legen en dat ik alle mail binnenkrijg. En ja, dan heb ik de tijd om de boel even bij elkaar te zoeken, zodat we een leuk programma hebben. Goed, Music Memories. Via de kanalen van RTV4. En ik heb begrepen dat het afgelopen week dus ook al het RDS al een beetje is aangepast. Dus het wordt allemaal geweldig mooi, het wordt allemaal super. Er zijn ook mensen bij die gaan naar de Zwarte Cross. Maar ook dat is dit weekend. En dan denk ik van, waar ga ik mee beginnen? Natuurlijk met muziek wat daarbij past. En dat kan alleen maar met een nummer van Normaal natuurlijk. Verder heb ik veel muziek van eigen bodem. Ik zeg, geniet ervan. Draai die knop gewoon linksom, rechtsom. Laat knallen door je woonkamer. En laat de buren ook even meegenieten. Laat ze weten dat je naar een mooi programma zit te luisteren. En dat programma heet dan Music Memories.

Ja, zo hoor je wel dat er eens een keer wat mis kan gaan natuurlijk, hè. Ik had er even een verkeerde jingle tussen gezet. Van iedere zaterdag music memory, goedemiddag. Maar goed, die kan eigenlijk de vuilnis er maar in. Maar die ben ik niet meer nodig. Krijg je met al die veranderingen. Toevallig zat hij daartussen. Ja, helaas, pindakaas, even een foutje. Alles moet even wennen. Geeft niks. Iedereen kan een foutje maken. Goed, die hoorde net even het nummer van de Cats. Natuurlijk Volendam op zijn best met But Tomorrow. Het is een oud plaatje van 1967. En daarvoor, ja, Hummelo natuurlijk. Het was live opname van de groep Normaal. Ik denk van joh, dat past er wel even bij. Bij dit weekend van de Zwarte Cross. We zijn zoveel mensen bij die richting de Zwarte Cross gaan. En zie je dat op tv. Hoe mooi is er al die caravans allemaal weer versierd hebben. Met al die leuke teksten er allemaal op. Staat er met grote letters op van wil je zwanger worden? Nou, ik vind het allemaal geweldig. Goed, moet erop lachen. Goed, ik heb een muziek laat staan van een Australisch duo. Het heet dan Flash in the Pan. Ze maakten toen deel uit in de jaren 60 van de Easy Beats. En ze kwamen toen in 1977 toe met het nummer Hey Sint Pieter. Het was ook wel eigenlijk de muziek met die man met die puntmuts op, zeggen ze wel. Goed, hij staat klaar en natuurlijk ga ik die draaien.

0: Rock and Roll Star van de Champagne. Het was 1977. En daarvoor Hey St. Peter, Fries in the Pan. Beide nummers waren eind van de jaren 1977. De jaren 70 op zijn best. Natuurlijk kun je verwachten in dit programma Music Memories. En zoals ik al zei, er zijn een aantal verzoekjes binnengekomen. Ik heb er 12 klaarstaan. Dus, en die eerste, daar gaan we gewoon mee beginnen. Hij staat op het lijstje wat binnen is gekomen van Corina van der Leij uit Sittard. En dit keer zijn het allemaal nummers waar het woord if in voorkomt. En de eerste die klaar staat is een plaatje uit 1977. Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. Ze maakten toen het nummer If I Had Words. Ik weet nog wel, het werd toen helemaal grijs gedraaid in die jaren. Dat je misschien eerst in het begin nog leuk vond, maar op een gegeven moment zei je van, joh, ik word ermee doodgegooid. Het plaatje keek je gewoon helemaal doorheen, hè. Ja, en dat bedoel ik daarmee het vinylplaatje. Die naald die erop ging, ja, het schraapte gewoon steeds meer van een singeltje af. Je keek er gewoon doorheen op een gegeven moment. Goed, het is een verzoek. Staat op het lijstje dus van Corina van der Leij. We gaan ermee beginnen. Corina, ik zeg ook, geniet ervan. Here we go.
1: Plaat op verzoek.

0: As Long As The Sun Will Shine. Een Just Baker selection. Afkomstig van het album A Song For You uit 1975. En daarvoor op verzoek van Corina van der Ley. Het nummer van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. En dat heette dan If I Had Words. En dat was 1977. En misschien weet u nog wel hoe die clip eruit zag. Het werd allemaal opgenomen in zijn grote kerk. Ja. Goed, ik heb weer een verzoek klaarstaan. Ik heb ook een lijstje binnengekregen, een mailbericht binnengekregen van Albert van den Berg. En hij wil graag een nummer horen van de Rolling Stones. Little Red Rooster, dat is een nummer wat hij graag wil horen. En dan is dat een plaatje uit 1965. De jaren 60 op zijn best, zeggen we dan nog wel. Halverwege de jaren 60, ja, ze waren toen ook populair, hè. Net als de Beatles. Net als Status Quo. Net als de Everly Brothers. Ja, ze kunnen nog gaan. Goed, maar hij staat in ieder geval klaar. En we gaan hem draaien.
1: Plaat op verzoek.

0: de Bos hoorde je even. Bruce Springsteen met het nummer The River. Heerlijke muziek uit 1980, hè? Ja. En daarvoor op verzoek Little Red Rooster van de Rolling Stones. En dat was op verzoek van Albert van den Berg. En dat was tevens ook een plaatje uit 1965. En natuurlijk heb ik alweer een verzoek laten staan. En deze is... mail is afkomstig van Benny Hossing. Hij wil graag muziek horen van een groep uit Spanje. Motedades. Met het nummer Eres Tú. En er staat bij van gewoon omdat je deze niet vaak meer hoort. Geweldige muziek. Gewoon mooi. Nou, ik ben het ook al met hem eens. Hè. Je hoort dat ook eigenlijk bijna nergens meer voorbij komen. Maar wel in dit programma Music Memories.
1: Plaat op verzoek.

Heerlijke muziek is er toch aan Red Hoof. Get Ready. 1970 en daarvoor. Errors 2 natuurlijk. Het mooie Spaanse plaatje op verzoek van Benny Hassink. Goed, ik heb nog net één verzoekje klaarstaan. Dan kan ik nog even draaien dit uur. En dan staat het op de lijst weer van Corina van der Ley. En dus, natuurlijk komt dan ook het woord if er weer in voor. En dit keer is het van Cher. Cher, je weet het nog wel. If I Could Turn Back Time. Het was 1989 en ik ga er dan uit met een nummer van ILO. En dan zeg ik gewoon tot straks aan de andere kant van het nieuws. Tot zo! Plaat op verzoek.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ha, buurvrouw, ja mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. Dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: Het weekend van RTV 4.
5: Music Memories.
6: Music Memories, the best music from the past.

0: Ik zeg welkom bij het tweede uur van dit programma Music Memories. En u hoorde net even de stem van Journey Kaagman. Zij was de zangeres toen van die band, hè? Earth and Fire. En het nummer heette dan ook Weekend. Het was 1979 toen ze in zo'n mooi strak pakkie in beeld kwam met dit nummer. Goed, muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. Dat kun je dus allemaal verwachten in het programma Music Memories. En inmiddels zijn we al met het tweede uur begonnen. Het programma met de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80 muziek. Iedere zaterdag natuurlijk te beluisteren via de kanalen van RTV 4. En wel vanaf 9 uur tot 12 uur. Er is geen herhaling meer. En als u toch denkt van ik wil het nog eens een keer weer beluisteren, dan kunt u dat weer terugvinden op onze website bij Radio Gemist. Mocht er bij u iets te binnen schieten en u denkt van dat wil ik graag ook nog eens een keer weer horen, want ja, daar heb ik een bepaalde herinnering aan of nou ja, noem maar op. U mag het erbij schrijven, dat is helemaal niet verplicht. Maar u kunt het in ieder geval mailen naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan doe ik mijn best om dat nummer te zoeken. Soms worden wij mij heel moeilijk gemaakt. Maar dan nog, dan loopt de grote kast erbij langs. En als ik het gevonden heb, ga ik voor u draaien. Ik heb een verzoek laat staan. En deze is afkomstig van het lijstje van Corina van der Leij uit Sittard. En ook daarnaast komt er weer het woord if in voor. If I said you had a beautiful body. Bellamy Brothers, 1979. Dat staat klaar op verzoek.
1: Plaat op verzoek.

Creedence Clearwater Revival met een nummer Lodi. Het was 1969. En daarvoor draaide ik de Bellamy Brothers met het nummer If I Said You Had a Beautiful Body. Dat was tevens ook op verzoek van Corinna van der Ley. En dat was een plaatje uit 1979. Goed, bijna allemaal Engelstalig wat je voorbij hoort komen. Nu dan eens even een keer wat anders. Duitsstalig en Nederlandstalig. Ik heb ze achter elkaar.

Afkomstig van een album 5 jaar hits van Boudewijn de Groot. Was dit het nummer Als de rook om je hoofd is verdwenen. Het was toen een knallen van een hit. Toen in 1968. Iedereen kon hem zo'n beetje meezingen. En daarvoor draaide ik Duitsstalig van Hein Simons. We kennen hem ook nog als Kleine Heintje. En het nummer heette dan Undas alles nur weil wir uns leben. En dat is Lieben bedoel ik. En dat was 1978. Hij bracht dat toen eens een keer weer uit. Ja, dat we denken van, hey, bestaat hij nog? Ja, hij was er toen nog wel. Maar we kennen hem eigenlijk nog als een kleine jochie, hè? Goed, het was muziek dus. De laatste was muziek van Eigen Bodem. En zo heb ik nu nog 2 nummers klaarstaan, ook van Eigen Bodem. Ik heb muziek klaarstaan van de Scandals. Ze kwamen uit de omgeving van Gees en Borgen. Met onder andere Henk Nijkamp, Henk Flames, Henk Tiemen, het is allemaal Henk Ijzoor, Roel Luchies en Koen Pluim. Ze kwamen toen in 1973 met het nummer Time for Living. En daarvoor draai ik nu nog even een nummer van Robert Long en Unigloria. Met het nummer Back in the Sun. Het was 1970.

0: Een hele.
1: Hele goeie morgen.
0: Tuurlijk, ik zeg ook een hele goeie morgen. Ik heb hem nog niet gedraaid.
1: Een hele goeie morgen.
0: Ah, je hoorde net even muziek, hè? Afkomstig vanuit de omgeving van Borger en zo. En Gees, daar kwamen ze weg, hè? De Scandals, zo noemden ze zich, met Time for Living. Het was 1973, mensen. Ja, en daarvoor Robert Long en Unigloria, afkomstig van het mooie album. Maar goed, hoe heet het album nou weer?

0: Hij kwam net op de kop gegooid. Goed, Back in the Sun heette dat nummer. Het was 1970. En natuurlijk, ja, als u denkt van ik ken ook iets leuks. Dan kun je natuurlijk ook weer even reageren. Je springt even achter een mobiel. Je springt achter een computer. Of je pakt uw computer. Of je pakt uw mobiel. Hoe je maar wil. U mailt in ieder geval naar musicmemories@omroepnoos.nl. Als u denkt van ik ken iets leuks. En dat wil ik graag volgende week zaterdag even horen. Als u mailt. Graag voor de vrijdag. Dan heb ik even de tijd om de boel bij elkaar te zoeken. Zo is het maar net. Ja. Goed, en verder, ja, als u denkt van, ach, dat is niet nodig. Ik kan het allemaal nog wel nog een keer terugluisteren. Op de dinsdag, helaas pindakaas, maar dat is niet meer zo. Nee, als u terug wilt luisteren, dan kan dat alleen nog via Radio Gemist. En dat is te vinden op onze website. Goed, ik heb muziek klaarstaan en dat is weer een verzoek. En het verzoek is afkomstig van Albert van den Berg.
1: Een hele goeie morgen.
0: Daarvoor gaan we naar 1984.
1: Een hele
0: Mike Oldfield en Maggie Riley.
1: Goeiemorgen.
0: Ze kwamen toen met het nummer To France. En dat is een nummer wat zij graag willen horen. Wat draait er dan weer achteraan? Och ja, eentje van Emerson, Lake en Palmer bijvoorbeeld. Kan ik er wel achteraan draaien. Goed. Maar eerst even een verzoekje dus van Albert van den Berg. 1984 mensen, daar gaan we naartoe.

0: Here we go, zeggen we dan. Lucky Man, Emerson, Lake en Palmer. ELP. Goeiedag, het was 1970 toen ze met een mooie nummer kwamen. Hè? En ze gaat zo mooi van links naar rechts halen en dingen meer. Goed, en daarvoor To France met Mike Oldfield en Maggie Reilly. Het was op verzoek van Albert van den Berg. Nu een verzoekje van Gerda Katz, Van McCoy. En het nummer heet dan The Hustle.
1: Plaat op verzoek.

0: Mac en Katie Kissoen in 1972 toen, hè. En daarvoor op verzoek van Gerard Katz. Een nummer van Van McCoy. En dat heet dan The Hustle. En dat was een plaatje uit 1975. Goed, heb ik weer een verzoek laten staan. En daarvoor ga ik even weer terug naar het lijstje van Corina van der Leyen. En daar komt het woordje if weer in voor. En dit keer is hij van Roger Whittaker. In 1967 kwam hij met het nummer, hè? If I Were a Rich Man. Die is daar klaar voor op verzoek. En direct daarachteraan, dan draait er eentje van Boney M. En dan is weer een oud nummer in een ander jasje gestoken, zeg maar. Dat konden ze toen nog wel aardig goed, hoor, die lijf van Boney M, zeg maar. Blijft in 1976. En dan, ja, dan ga ik er gewoon uit met, want dan komt het reclame en het nieuws weer. En dan gaan we gewoon over naar het derde uur. Ik zeg, blijf luisteren. Ook na het nieuws. Maar ook na het nieuws kom ik gewoon weer terug. Met een hele mooie, bijzondere, spannende muziek. Tot zo.
1: Plaat op verzoek.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Het weekend van RTV 4.
3: Music Memories.
4: Music Memories, the best music from the past.

Ik zeg welkom bij het derde uur van dit programma Music Memories. Muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En het derde uur ben ik begonnen met Don't Let Me Be Misunderstood. Het was een plaatje uit 1977 van Santa Esmeralda. En die zanger die je hoorde was Leroy Gomez. Hij scoorde toen hoge ogen in die jaren. Wij vonden dat leuk. En wij, daar bedoel ik daarmee, de generatie die toen in die jaren volop ging stappen in al die grote discotheken. Goed, zoals ik al zei, muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80 en dan wel het derde uur alweer. Iedere zaterdag te beluisteren natuurlijk via de kanalen van RTV4. Op de zaterdagmorgen van 9 tot 12. En u kunt eraan meewerken als u denkt van ik ken iets leuks uit die periode. En daar wil ik graag eens een keer weer horen. U weet het, u kunt het mailen naar musicmemories@omroepnoos.nl. En als u denkt van dat kan ik allemaal niet onthouden, kijk dan gewoon even op de website. Dan kunt u alle informatie vinden. Wij zijn natuurlijk te beluisteren via de ether, via de internet, tot aan de andere kant van de wereld. Via uw vaste provider in huis. Via DAB. Achtergrondsignaal bij de kabelkant. Met andere woorden, wij zijn niet te missen. Goed, in de derde uur begin ik een klein beetje pittiger. Want Paul Rodgers, u kent hem nog wel. Frontman van de Bad Company. Hij was een frontman van de Free. Dit is het nummer Wishing Well.

0: Er kwam Bas Keks toen met het nummer Lido Shuffle. En ook dat werd toen helemaal grijs gedraaid in al die discotheken waar je dus maar kwam. Of het nou hier in het oosten van het land was, of in het noorden of in het zuiden. Het maakte helemaal geen reden uit. Overal waar je kwam, werd er gewoon dat nummer toegedraaid. En daarvoor draaide ik The Free natuurlijk met het nummer Wishing Well. En dat was 1972 en dat was toen gewoon meer, ja, stevige muziek zoals we dan zeggen. Goed, van stevig gaan we in één keer weer naar wat rustige muziek. Want ik heb weer een verzoek klaar staan. Daarvoor gaan we naar het lijstje afkomstig vanuit Sittard. Corina van der Leij. Zij wil graag een nummer horen van Simply Red. Ze hadden toen in 1989 en hun nummer If You Don't Know Me By Now. Rustig nummer dus. Start klaar. En daarachteraan draai ik ook een rustig nummer, maar dan wel van Uriah Heep. Wilt u niets missen? Draai dan gewoon de knop even de juiste kant op. En laat het gewoon knallen door je woonkamer.
1: Plaat op verzoek.

0: Afkomstig van het album Dare Hits was het Uriah Heep met Lady in Black. Het was 1971. Goed, en daarvoor draaide ik dan Simply Red met het nummer If You Don't Need Me Daarbij Now. En dat was op verzoek natuurlijk van Corine van der Leij. Het was een plaatje in 1989. Nu iets wat je dus al heel lang niet meer op de radio meer voorbij hoort komen.
1: De klapper van de week.

0: Ja, het was weer zo'n nummer wat je dus eigenlijk bijna nergens meer op de radio voorbij hoort komen. Maar wel in dit programma Music Memories natuurlijk. Hè. Het was afkomstig van een mooie album Sounds of the 70s. Het was ook een plaatje uit 1970. Derek and the Dominos en nummer Laila. Geweldig toch? Goed, ik heb een verzoek laatst aan. En het verzoek is afkomstig van Herman Albers. Hij wil graag een nummer horen uit 1978 van de Patti Smith Group. En het nummer heet dan Because the Night.
1: Plaat op verzoek.

0: Fleetwood Mac. Ze waren toen in de jaren 70 ook heel populair, hè? Terwijl ze ooit al in de jaren 60 begonnen zijn. Go Your Own Way heette dit nummer. En daarvoor draaide dus een verzoek van Herman Albers. Een nummer van Patti Smith. En dat heette dan Because the Night. Dat was een pleit in 1978 naar de afkomst van een mooie album Land. Goed, ik heb weer een verzoek klaarstaan en daarvoor ga ik terug naar het lijstje afkomstig van Albert van den Berg. Ik heb dan ook het album Led Zeppelin hier voor me liggen. En dan wel deel 4. Hij wil graag een nummer horen. When the levee breaks. En dat is een plaatje uit 1971. Het is ook weer zo'n muziek die dus eigenlijk op de landelijke radiostations nergens voorbij hoort komen. En daarom hebben we zo'n programma als Music Memories. Hè. Als je denkt van ik ken dat en ik wil dat graag nog eens een keer weer horen. Ik zeg het dan zo vaak. Mail dat dan even. Want ja, als ik dat heb. Ik zeg altijd van ik heb heel veel. Ik heb niet alles. Kasten vol met muziek natuurlijk. Maar dan tik ik even in de computer, kan ik even zoeken in de database. Nou, ik kan zoeken op het nummer, op het artiest, of op het album. En dan komt er vanzelf aan de voren van, hey, het staat op een LP, of het staat op een CD, of het staat op een singeltje, of het staat op een MD, noem maar op. En dan weet ik waar ik in de kast moet zoeken. En die kast die kan beneden zijn, die kan boven zijn, die kan op vliegen zijn. En ja, ik heb ook al heel veel natuurlijk allemaal al geript van die cd's. Staat allemaal in de computer, wordt ook al wat makkelijker van. Maar nog lang niet alles. En dat wordt knap lastig. Maar ik zeg altijd wel van ik heb heel veel, ik heb niet alles. Om een bewijs. Er zijn mensen bij die gek zijn van AC/DC. Nou, ik heb 174 albums van hun. Dus. Om een voorbeeld te noemen. Goed, Led Zeppelin dus. Op verzoek van Albert van den Berg. Het is speciaal voor de liefhebbers. Als u denkt van ik ben zo'n liefhebber, dan moet u nu de schuif de juiste kant op schuiven. Of de knop de juiste kant op aandraaien. Zodat het goed hoorbaar is. En zodat de buren ook denken van jeetje, wat gebeurt daar? Hij staat klaar, ga draaien.
1: Plaat op verzoek.

0: Het was natuurlijk op verzoek van Albert van den Berg. Led Zeppelin natuurlijk, ja. Hij komt wat vaker met die verzoekjes, hè, vanaf met Led Zeppelin. Goed mensen, het zit er bijna op. Ik heb nog één verzoekje, heb ik nog klaarstaan. En die is afkomstig van een lijstje, dus van Corine van der Leij uit Sittard. En dat is weer een heel rustig nummer. Eentje van Chicago en het nummer heet dan If You Leave Me Now. En daarna ga ik gewoon maar uit mijn status quo. En dan zeg ik weer bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Plaat op verzoek.

0: Beheer. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenwagonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van RTV 4.
4: Met Douwe Smits.
5: Niet met Douwe Smits, maar wel met Kelvin Punter. Zometeen Russo en Emma Heesers en ook de Romantics is voor je onderweg. En nu Kenny Lux.

en liefdesverdriet hoorde je hier in het weekend van RTV 4. Een hele goede middag en normaal gesproken dan ben je de stem van Andries van der Wolf of Douwe Smit gewend. Nee, deze keer niet. Nee, met mij, Kelvin Punter. Een hele goede middag. Samen gaan wij het de zaterdagmiddag lekker goed inluiden. En dat doen we natuurlijk met de allerbeste muziek. Dat ga ik je sowieso beloven. En we gaan even kijken wat er allemaal te doen is in de regio. Want ja, weet je, het is natuurlijk zomervakantie voor sommigen. En sowieso zaterdag is altijd zo'n leuke dag om dingen te ondernemen. Dus dat gaan we sowieso even kijken wat er allemaal te doen is. Ja, en ik zei het al, de goede muziek. Dat is ook heel belangrijk hier bij RTV 4. Zometeen onder andere Sam Fender samen met Olivia Dean. Och, ook zo'n mooie. Ook nog even een lekker popplaatje van Lenne Malin. En Sitting Down Here, hartstikke lekker. En nu Romantics, heerlijk. En Talking In Your Sleep. Nou, ik heb dat nog nooit gedaan, zeker niet. Nee, dat misschien jij wel. Ik nooit.

RTV 4 met Lenne Malin en Sitting Down Here. Ik vind dat zo'n lekker popplaatje. Lekker, een beetje soft pop, om het zo maar te zeggen. Zo'n lekker plaatje dat je dan s'avonds opzet. Ergens in de winter of zo. Maar goed, dat is nog lang niet, nog lang geen winter. Waar het wel tijd voor is, is eventjes kijken wat er allemaal in de regio te doen is. Want ja, goed, zaterdag is altijd zo'n leuke dag om leuke dingen te doen, lekker erop uit te gaan. En nou ja, dat kan ook vandaag weer. Zo is er namelijk in Vlielsteren, de Boerenmarkt is net begonnen om 11 uur. En nou goed, de maandelijkse markt is dat met deze keer de thema zomer. Ja, nou, het is volop zomer zoals je weet en het vakantieseizoen is lekker begonnen. Dus ook de Boerenmarkt staat alweer klaar voor allemaal leuke dingen. Zo is er namelijk dit jaar ook een barbecue, dus leuk. Met alles erop en eraan. En de markt zal muzikaal opgefleurd worden door het bekende duo de Unstoppables. Ja, absoluut. En verder leuke dingen dus. De Boerenmarkt in Vlielsteren. Van 11 tot 4 uur, dat is leuk. En verder is er ook nog de Blauwe Bogendag in Dalfs. De eerste Blauwe Bogendag in het centrum van Dalfs. Je kan lekker shoppen, struinen en genieten van de leuke dingen in het hart van Dalfsen. En je kan langskomen voor een gezellige braderie. Er is ook een lekkere, vrolijke kleedjesmarkt. Leuke activiteiten voor jong en oud. En vooral leuke terrasjes, hè. Het is altijd leuk. Gewoon lekker terras opzoeken. Dat zou ik dan weer doen. Heerlijk is dat, ja. Leuk is dat. Heerlijk. En er is ook nog een brommerfietstocht bij Museum Paaltof. Nou ja, zijn vanochtend om 9:30 al begonnen. En het duurt dan tot 5:00. Met allemaal leuke dingen. Bromfietstochten. Alles wat je dan mee kan maken en kan zien. Nou goed, de start was vanochtend bij Museum Paaltof. Dus kortom, plezier in de vertier voor iedereen. Dat is dan ook wel weer zo. Dat zeker. Hey, luister naar het weekend van RTV 4 met zometeen One Direction. Hartstikke leuk. What makes you beautiful? Nou, zo een beetje lekker terug in de tijd. Heerlijk. En nu Michael McDonald en Sweet Freedom.

What Makes You Beautiful. En ik weet nog heel goed dat ik een keer ging draaien op een feest van een vriend van me. Ik was daar de DJ. Dat was ook wel leuk. Dat doe ik normaal nooit, maar voor die vriend maakte ik een uitzondering. En ik weet heel goed, het waren allemaal van die tienermeisjes en die vroegen allemaal One Direction aan. Zou je One Direction willen draaien met What Makes You Beautiful? Nou, iedereen maakt natuurlijk hartstikke blij met zulke muziek. Nou, dat is ook wel gelukt. Leuke herinneringen aan dat feest, heerlijk. En je luistert naar RTV4, het weekend van RTV4 met zometeen Prince. Ook nog Rayo, Speedwagon. En nu, iets waar sommige BN'ers echt heel gevoelig voor zijn, voor Juice. Voor Juice. Zou er ook Juice zijn over mensen van RTV4? Ik weet het niet. Misschien moet ik dan maar eens even met mijn spionnen erbij halen. Ja, dat zou maar zo kunnen. Lizzo, die heeft al wat spionnen. Nou, een stuk of 40, 50, denk ik. Lizzo is een Juice, zeg maar. Een hele grote Juice, zeg maar. Lizzo, nu bij RTV4 en Juice.

Het weekend van RTV4. En joh, de Rayo Speedwagon en Can't Fight This Feeling. Zometeen voor je op Kona Snoop Dogg en Pharrell. Drop it like it's hot, drop it like it's hot. Nou ja, goed. Wel lekker als je bijvoorbeeld lekker op pad gaat met het lekkere zomerweer. Misschien lekker op een bootje. Of misschien wel de auto met het dak omhoog. Het zou maar zo kunnen. Nu de Little River Band. En help is on the way.

Snoop Dogg en Pharrell. En Drop It Like It's Hot. Drop It Like It's Hot, jazeker. Hoor hier bij RTV4. Een hele goede middag. Je luistert naar het weekend van RTV4 met mij, Kelvin Punter. Vandaag zonder Douwe Smit en Andries van der Wolf. Hebben wij de andere verplichtingen. Dus nou ja, goed, ze vroegen van, joh, zou jij dat willen doen? Zou jij dit programma willen overnemen? Ja, tuurlijk, geen probleem. Tuurlijk, vind ik leuk. Weer even mijn oude tijdstip. Ik zat voorheen ook zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Dus even weer net als vroeger, zeg maar. Hey, nou, nieuws van 1 uur. Muziek voor je van de Spice Girls. Ook nog Status Quo en ook Aiken is voor je onderweg. En wil je trouwens appen met de studio? Dat kan. De WhatsApp van RTV4 0529 481 0528 0529 1048. Nu Roxy Dekker en Loser.

0: TP.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit de drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het weekend van RTV 4.
6: Met Douwe Smits.
7: Die vandaag veranderd is in Kelvin Punter. Dat ben ik. James Blunt is voor je onderweg, net als de Spice Girls nu Sandra. En Maria Magdalena.

0: en Bonfire Heart. Hoor je bij RTV 4. Een hele goede middag. Ja, ik zei het al, RTV 4. Het weekend van RTV 4. Daar luister je naar. En normaal gesproken hoor je Douwe Smits of Andries van der Wolf. Maar die zijn er vandaag beide niet. Kunnen van hebben andere dingen te doen. Dus ik mag weer eventjes voor één keer op de zaterdagmiddag zitten. Kelvin Punter. Goedemiddag. En je hoorde net dat nummer van James Blunt en Bonfire Heart. Ik weet nog heel goed. Ik was op vakantie in Oostenrijk. En ik weet nog, op de plek waar we toen waren, een heel groot hotel, was daar een heel mooi Nederlands meisje. Blond haar. En ja, zag er gewoon ontzettend goed uit. En ik vond haar best wel leuk. Alleen, verlegen jongen als ik ben, durfde ik niet zoveel tegen haar te zeggen. Nee, ik was een beetje verlegen. En ik zat te denken van ja, hoe ga ik nou contact met haar zoeken? Wat moet ik doen? Ik weet het niet. Dus ik was een beetje aan het kijken hoe zou ik het kunnen doen. En toen dacht ik van oké, als ze bij het ontbijt is, dan ga ik met haar een praatje maken. Nou, dat is sowieso wel spannend. Dus ik naar die ontbijtzaal lopen. Ik denk, oké, ze is daar waar ze normaal zit. Was ze al gewoon weer terug naar Nederland. Nou, dat is dan jammer, is dat, hè? Dat je dan alle moeite doet voor niks. Dat je denkt van, nu komt het. Alle moed bij elkaar verzameld. En dan helaas. Jammer. Hè? Het kan allemaal gebeuren. Hey, je luistert naar RTV 4 met zometeen Status Quo. Ook nog Eken is voor je onderweg. En nu heb ik heerlijk de Spice Girls voor je. Even heerlijk, ook als je misschien een karaokeavond houdt vanavond, hoor. Stop right now.
1: Thank you very much. RTV 4.

0: Mr. Lonely.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, zo voel ik me ook wel een klein beetje hoor. Ik voel me een beetje lonely, een beetje alleen. En dat zou kloppen, want ik zit ook alleen in de studio. Dus het nummer van Eken is wel heel toepasselijk. Lonely hoorde je bij RTV4. Hey, ik zit te denken, ik zit hier op de plek van Douwe Smits en ook Andries van der Wolf. Ik zit eigenlijk op beide plekken eigenlijk, want de ene keer hoor je Andries, de andere keer hoor je Douwe. Maar ik dacht wel zoiets van, ja weet je, om toch eventjes, een beetje dat Douwe Smits hierbij is, ga ik een nummer voor hem draaien. Ja, hij is helemaal fan van Rondé. Echt, als je al de naam Rondé zegt, dan stuitert hij al echt als een soort van stuiterbal. Ja, Rondé, geweldig. Ja, nou, vind ik mooi. Ik vind het mooi dat ze enthousiast erover is. Dus ik heb zoiets van, ja,

Mollies. Hier bij RTV 4. Zometeen heb ik voor je even een lekkere zomerplaat. Misschien heb je vanavond wel een barbecue of een feestje. En dan wil je toch even een lekkere plaat opzetten. Dat je denkt van, ja, weet je, die zomerse Spotify playlisten, ja, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Te veel gehoord. Dan is het nummer van de Bauza echt wel een goede. Absoluut. Die ga je zometeen horen. En ook Julien Clerc ga je allemaal horen bij de allerleukste zender van de regio. En dat is RTV 4. Je hoort het allemaal.

NCC en The Things We Do For Love, hoor je bij RTV 4. En ja, weet je, sommige mensen gaan echt wel heel ver voor de liefde. Dat ze alles doen voor hun geliefde. En zelfs zover dat je dan echt denkt van, huh? Is dat echt zo? Gebeurt dat vaak? Nou, dat gebeurt wel eens. Dat mensen dan verliefd worden op iemand en die gaan dan helemaal echt wel ver voor hun liefde en zo. Dat ze misschien anders gaan doen. Misschien sommige vrienden die ze dan niet meer spreken. Want ja, dat vindt de partner dan niet meer leuk of zo. Even een stukje persoonlijkheid naar de mensen thuis. Dat is mij ook gebeurd. Dat ik wel eens een paar mensen niet heb gesproken. Omdat mijn vriendin dat niet zo leuk vond. Ja, nu zou je denken van, ja, weet je, doe gewoon eens normaal. Weet je, ik bepaal zelf met wie ik omga. Maar ja, weet je, dan toch, als je verliefd bent, dan ben je toch een beetje anders dan normaal. Nou ja, goed, hè, weet je, dat hebben we allemaal wel eens. Maar het is wel een leuk liedje, daar wil ik eigenlijk mee. Dat is eigenlijk een beetje het punt waar ik naartoe wil gaan. De Things We Do For Love van de 10cc. En daarvoor, de Bauza, even lekker zomer op je radio. En wat ik zei, misschien heb je een barbecue vanavond of een feestje. Dan heb je behoefte aan zomerse muziek. Nou, dit past er zeker bij. The Things We Do For Love van 10cc. Goed, zo meteen. Vanessa Paradis en Joe Le Taxi bij RTV 4. En Stevie Wonder die is er ook even bij. Heerlijk. I just called to say I love you. Liefde op de radio, zeker en vast.

Bruce Springsteen en Glory Days hoor je bij RTV 4, het weekend van RTV 4. Het zit er voor mij op, maar blijf vooral lekker hangen hier bij RTV 4. Want goede muziek zometeen van Boomek en Boomek, The Weeknd, ook Justin Timberlake is allemaal voor je onderweg. Maak er een hele fijne zaterdag van. En ik zeg salut met de Fratellis. Heerlijk, even lekker losgaan.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 km van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: Het weekend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Het weekend van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Het weekend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. Yeah. Route 728.
2: Vechtel FM. Hey, goedenavond allemaal. Nou, ik vind het geweldig, echt. After all those years. Nou, het is zo. Ik geloof wel wat. Nou, misschien bijna 15 jaar of zo. Doe ik de groet aan Dilana Smith. Dat is al 15 jaar. En, nou ja, ik ben zelfs eens een keer aan een optreden van Dilana geweest in Zaaldijk in Leemelen. Ik heb me niet zo heel veel. Ik herinner me het optreden wel, maar goed, wat het daarna allemaal nog, weet ik veel. Goed, het is een beetje een onsamenhangend verhaal. Maar wat ik heel geweldig vind, Dilana Smith is vandaag te gast bij ons in de uitzending. Daarover later meer. First song, Traveling Wilburys. She is my babe.

0: Ja, ik vergeet de tijd. Ik vergeet de tijd. Allemachtig. Ja, dat liedje was er weer voorbij. Ja, we zijn. Ik bedoel, ja, ik merk dat er 15 jaar tussen zit. Dus dat het echt wel eens een keer ervan moest komen, zeg maar. Want we hebben elkaar heel wat te vertellen. We zitten hier al aan de Jägermeister. Nou, dat hebben we hier nog nooit. Tenminste, ik zit aan de Jägermeister. Ik bedoel, ik heb wat te vieren. Potverdikke.
1: Goed weer.
0: Welkom, Dilana Smit.
1: Thank you.
0: Ja.
1: Nee, of.
0: Ja, ja. Erg leuk. Af en toe praat ik wat Nederlands, af en toe wat dialect, weet ik veel, ik lul alles in elkaar.
1: Dat is alles goed, man.
0: Ja, ja.
1: Je klomp in biddy biddy.
0: Ja, ja, ik ben mijn klomp niet uit Zuid-Holland, maar.
1: Ziet de pleur ook,
0: hoor. I quit the farm. I said, Daddy, good luck with the farm.
1: Adios.
0: Bye-bye. So adios. I took a guitar and then.
1: I think it was the best thing you ever could have done, yeah. Evan.
0: And my father, he loved music, but music for a living?
1: Yeah, yeah, yeah. You know, no one ever really gets it. It's not an easy life.
0: He loved to sing, and my grandfather.
1: Good.
0: In your family, can you trace from, you know, from which genes or whatever?
1: Sadly, I can't, Ervin. No. It's something that I've always wanted to kind of try and get into, but I know very, very little about my background.
0: Yeah.
1: My mom just passed away 9 months ago. Yeah. I've never met my father.
0: Oh, okay.
1: So it's, I really have nothing to start from, and I'm okay with it, all right?
0: Yeah, yeah, yeah.
1: A few years ago.
0: There's nothing to find. There's no connection that
1: I have no idea. No. I know on my birth certificate I was born Dilana Janssen van Vuren.
0: Yeah, yeah.
1: So I don't even know if that's German or Dutch.
0: Yeah,
1: Janssen.
0: Van Vuren is Dutch, and Janssen. Yeah, Janssen is also Dutch.
1: Janssen is Dutch, but I think the Van Vuren, because it's one U with a.
0: One U, no, but that's always happened with, you know, it might be an old way of.
1: Okay.
0: You know, writing. You know,
1: yeah.
0: Also the last names always change. You know, my last name is a Nijhoff, but then you have Nijhoff with IJ 1F or double F or Nijhoff, or it's all, you know.
1: Yes.
0: I don't know the word in English, eigenlijk moet ik vertalen voor onze Nederlandse luisteraars. Of gaan we gewoon heel makkelijk doen en denken van dat ze allemaal heel goed Engels kunnen. Nou goed, even kort door de bocht. Dat vind ik moeilijk te vertalen. Ik ga gewoon verder. Yeah. Ik vind het zonde van de tijd. Sorry, jongens.
1: I'm just a bastard child.
0: Yeah,
1: and I'm just happy with whatever. And
0: sort of a prodigal daughter.
1: I love that. Yeah, Mr. Prodigal Son. Precies.
0: Ja. Yeah. Well, het is geweldig. Dilana gaat straks nog een paar liedjes spelen samen met Margaretha Kleine. Die was hier jaren geleden ook al te gast. Zonden we nog uit op een andere locatie. Shall we first play a song, a CD, or when you feel like singing?
1: I can sing right now.
0: Yeah? Shall we do one of your songs?
1: Yeah, I'd love to do a song that I wrote. It's on the record, Inside Out. And the song actually is used in a film that I just did. And the film is called Angel Camouflaged, which are lyrics from this song. And the song is also in the film. And the song is called Ice.
0: All right.
1: No, that's a lot of information. Deze liedje heet Ice.
0: Oké, ja. Yeah.
1: Oké, okay. Ik ga het zo met
0: Less is less, much too many.
1: So confusing.
0: Ja, geweldig. Ze gaat ze even installeren. Margaretha zit er al. Ik krijg live verslag. Ik had nooit verwacht dat ik nog de Tour de France zou verslaan. Maar in ieder geval, ik krijg nu de kans, dus ik grijp hem. Ja. Ja, voor die mensen die het niet weten, ze wonen momenteel in Amerika. Ik weet niet exact welke plaats, maar daar kunnen we natuurlijk nog achterkomen, de dames en heren. Ja. Eerste liedje. Everybody ready? Even wat gitaren stemmen. En dan.
2: Je hebt geen reden, kom erbij, hè?
1: Ja.

0: Beautiful, beautiful. Prachtig, prachtig. Not a Victim. Ah, geweldig. Ja, dat was een hartstikke mooi liedje. Ja, ik ga niet huilen op de radio, heb ik beloofd. Ik wou graag een liedje van mezelf.
1: Yay!
0: Ik dacht, dat is een mooie combi. Een liedje van Dilana en een liedje van mij. Goed.
1: Prachtig.
0: Ja, erg mooi.
1: Vind ik ook mooi. Oh. Ja.
0: Please. Even kijken. Ja, let's roll. Love come tumbling down whenever the player is ready.

ammo in. Hij vergoedde zijn allemaal. Hij die andere kant was op oké. Hij was door de deur aan dringen. Hij zang toen dat zwarte jochie met bloed aan de kop. Hij zang toen ook een moslim. En die kreeg een rotschop. Hij vergoedde zijn. Wordt misschien niet weten. Drinken was door de deur. Kom een buurjongen heen. Misschien niet zelf. Misschien niet zelf. Wie hoort licht uit de blazen of een stak of wie van onwichter. Dood. Hartstikke dood. Heet me goede zee. Heet me goede zee. Heet me goede zee. Heet me goede zee. Al die titel naar je opgegooid. Heet me goede heurt voor de oren zetten. Of die zwart. En al die bakken of een zwart. Zwarte humor. Kort na 44. Wat ze in de kerk en kroeg vertelden. Of zigeuners, lesbisch, homo's en al die andere apart. Heet me goede zee. Jezus. En Jezus was toch ook een zwart en een

0: Wait, are they twins?
1: Well, yeah, they are. Also, well, we come to that later. Dat was Heid van Goede Zeen. Geweldig liedje van Dilana in het Zuid-Afrikaans. Ook prachtig. En ik hoop dat je er meer mee gaat doen. En
0: ja,
1: ook naast die Engelstalige. Goed, hartstikke bedankt.
0: Dank je, Evan. En we gaan
1: met een prachtig liedje van Joni Mitchell.
0: Yes.
1: The Urge
0: Love
1: of Going.
0: Johnny.
1: Have a nice trip.
0: Thank you, I will. Thank you.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: RPM.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorkum rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: RPM.

0: Meer. Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor. Van schuttinggigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: RTV4 Nieuws. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de vierde in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
6: Rock Tracks.
7: Leo Groei van Vengeance. 3 uurtjes gitaar geluid zijn begonnen. Rock Tracks.

jaar 1979. Je hoorde Rainbow met Since You've Been Gone. Jawel, wij zijn er weer. Rocktracks van 8 tot 11 hier op RTV 4. En later in de week op KL85. Fijn dat je erbij bent. Tot de klok van 11 uur weer een boordevol programma. Veel nieuws onder de zon en ook regionaal talent. En natuurlijk een cd van de week. En dat is deze week de nieuwste van The Devil Wears Nada. Het album In Lust We Trust. Daarvan gaan we twee nummers draaien in het tweede uur. In de derde uur komen nieuwe releases voorbij. Van onder andere Left to Die, de nieuwe Cold Rain en Camelot. En terug in de tijd gaan we met onder andere Slayer en Sudaria. Het eerste uur, tweede uur hebben we onder meer de nieuws van Ian Perry's project. Nova Riot en Night Ranger met een remake van een oude classic. En wat oudjes van onder andere Black Sabbath en Iron Maiden. Het eerste uur de nieuwste singles van Nickelback. Roundabout, ja, zij hebben ook een nieuwe single. Net zoals Dan Blanche bij de bands komen hier uit de regio. En dat klinkt bijzonder lekker allemaal. Dat gaan we straks ook draaien. Naast de nieuwste van Asia nog, Airborne. Als het lukt, 7 Miles to Pittsburgh. Een splinternieuwe track van hen. En dan nog wat oudjes zoals van Pearl Jam, Queen en Ramones. En dat allemaal in Rock.

Edel de Cage, de nieuwste Nickelback, zojuist voorgedraaid hier in Rock Tracks. Er komt ook een nieuwe cd aan van de band, net zoals een tournee. Dus we gaan veel meer van ze horen. Fijn dat ze weer terug zijn met het lekker stevige nummer. En dat na muziek van de Ramones. Ik heb even een nieuwtje voor je over Van Halen. Steve Lukather van Toto, die bevestigt namelijk dat hij samen met Alex Van Halen werkt aan een album met nooit eerder uitgebrachte opnames uit de archieven van Van Halen. En dat bedoelt als eerbetoon aan de in 2020 overleden Eddie Van Halen. Steve Lukather benadrukt dat hij niet gitaar speelt of meeschrijft, maar optreedt als co-producer en vertrouwenspersoon om de originele opnamen op het hoogste kwaliteitsniveau af te ronden. De muziek bevindt zich nog in een vroege productiefase en zal geen traditioneel Van Halen album worden, maar een zorgvuldig afgewerkt project met bestaande instrumentale opnamen van Eddie, Alex en deels Wolfgang Van Halen op bas. En Alex en Lukather zijn nog op zoek naar een geschikte zanger nadat Paul Rodgers om gezondheidsreden moest afzeggen van deelname. En wilde alleen een zanger die recht doet aan de nalatenschap van de band. En volgens beiden staat kwaliteit voorop en willen ze Eddie Van Halen's muzikale erfenis met respect en zorg tot leven brengen voor zowel oude als nieuwe fans. Over nalatenschap. Ik heb een oudje van Queen voor je. Iets heel anders, maar wel mooi. Oak Ridge Battle.

Heerlijk, Queens of the Stone Age. Je hoorde ze met Go With The Flow. En bleef lekker in de flow met Rock Jacks. Want zometeen komt hij eraan. De nieuwe knaller van de band Roundabout. 2 jaar geleden waren ze hier in de studio. Nog in de vorige bezetting. Ondertussen met een nieuwe zangeres. Hebben ze hun tweede single gemaakt. En die klinkt als een klok. Dus komt er straks aan. De drummer komt volgens mij uit Nieuw-Leuzen. En volgens mij de rest van de band uit de omgeving van Hellendoorn, Luttenberg, die kant op een beetje. Dus regionaal talent. En later de band uit Dalsen, Daan Blanche, die hebben ook een nieuwe single uitgebracht gisteren. En die klinkt ook bijzonder vet. Dus dat allemaal in Rock Tracks. We gaan eerst naar muziek van de Brando's. The Change met The Light of Day.

Niks te veel gezegd, dacht ik. De nieuwe Roundabout. Ze zijn weer terug met Don't Slow Down. Wel, dat gaan ze zeker niet doen. We gaan straks naar concertinformatie. In de concertagenda, de nieuwe Asia komt eraan. Dit is een oudje van Pearl Jam. Worldwide Suicide.

0: Op 6 november komt je uit de nieuwe studio CD van de band ACA, die je misschien wel bekend van classics zoals Heat of the Moments. Je hoort een nieuwe single, het nummer The Traveler Into the Light. De nieuwe CD heet Indigo en die komt op 6 november aanstaande uit bij Frontiers Music.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concertagenda. Rock on, see you soon.
0: En natuurlijk hoor je ook de laatste concertinformatie hier in de concertagenda. Gisteren zou het concert zijn van Vandenberg bij Luna, maar vanwege ziekte van een van de bandleden wordt het uitgesteld tot een nader bekend te maken datum. 11 augustus kun je wel naar Luna voor de band Municipal Waste. En dat is een oude trash band. 29 augustus in het Openluchttheater te Ommen. Een speciale avond met Jan Douwe Kroeske en 2 meter sessies met korte optredens van de Prodigal Sons en Fischer Z frontman John Watt. 28 tot 30 augustus is er een Mintelicamp bij Café Luna. En dan nog tal van optredens natuurlijk. 27 september, de Amerikaanse dag bij Luna te Ommen. Met optredens van de Black Hills Bandits, Delirium of 5, Jurassic Park en Three Strings Down. Dus de laatste zondag van september. 17 oktober, Anvil en Killer staan dan op de planken bij Luna. 24 oktober, dan hebben we bij de Little Church de Almelo, de Italiaanse metalband Never Obey Again. Dat was het eventjes wat betreft de concertagenda. We gaan zo meteen weer naar een nieuwe track van Deep Purple. Eerst is hier de band Rainbow met een nieuwe single Kid in a Candy Store.
2: G'day, this is Joel from Airborne here. Our music and lots of other things on Rock Tracks Radio.

Third Call, Deep Purple, dat waren ze met de track van het album Splat. Voormalig cd van de week hier in Rock Tracks. De nieuwe cd van de week is van The Devil Wears Nada in Lost Refrost. Zo meteen in het tweede uurtje komt hij voorbij. Zo meteen een nieuwe single van Dan Blanche, zet je schap ervoor. Het nummer Psycho Love, klinkt bijzonder lekker. Eerst gaan we naar Velvet Rush met hun nieuwe track Nature of the Beast.

Dan Blaans, geweldig nieuwe track in met Psycho Love. Ze waren vorig jaar nog eventjes in de studio en volgende week doen we dat nog even over. Maar dan hebben ze ook nog wat meer nieuws over een speciaal project waar ze aan werken. En we praten natuurlijk even over de nieuwe single, dus volgende week in Rock Tracks. We gaan door met 7 Miles to Pittsburgh. Van hun vanavond ook een nieuwe single. Ik heb hem laatst ook gedraaid. En het nummer is afkomstig van het aankomende album Beyond Repair, die op 25 september uitkomt. Dus met Andrew Elk op zang. Je hoort ze met nummer Halfway There. Tot zo in het tweede uurtje Rock Tracks.

0: 4.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Rocktracks.

0: Het is nog geen Two Minutes to Midnight, maar het schiet al aardig op. Dit is Rock Tracks, het tweede uurtje ondertussen. Met deze classic van Iron Maiden, de band die onlangs nog in Nederland was. En daar komt nog veel meer moois voorbij in dit tweede uurtje. En dan hebben we ook nog een derde uur zelfs. Het kan niet op vandaag. Wel, straks is het deel van de week natuurlijk van de band The Devil Wears Nada. Een nieuwe album in Lost We Frost. En dan Frost is dan T-H-R-U-S-T. En lekkere tracks staan erop. Ga je horen ook de nieuwste van Ian Perry's Consortium Project. Een nieuwe single daarvan. Outland komt voorbij. Kinetic, wat in de progressievere hoek. En we gaan eerst door met een nieuwe dame die ook bij Frontiers Music haar nieuwe single uit heeft. En dat is Issa. Het nummer heet Pay the Price.
1: Vette riffs, pakkende melodieën, ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks.

De nieuwste Oddland. Je hoorde de nieuwe single Unilluminate. Het nummer is afkomstig van het album Unilluminate to Illuminate. En die komt uit op 21 augustus. Een mooie tongbreker. Komt uit bij Frontiers Music. En deze nieuwe single is ook uitgebracht met een lyric video. Het nummer gaat over hoop, licht en veerkracht. En vertelt het verhaal van kinderen die opgroeien in gebroken gezinnen en de last van eerdere generaties meedragen. Het album onderzoekt de balans tussen duisternis en licht en benadrukt dat moeilijke momenten nodig zijn om groei en geluk echt te kunnen waarderen. En met hun complexe composities, zware riffs en filmische sfeer laat Oddland horen verder te zijn gegroeid tot een van de meest veelbelovende namen binnen de moderne progressive metal. Ze gaan ook op tour trouwens, een split headliner tour met Mother of Millions. En daarbij doen ze Nederland aan op 19 september. En dat is in de boerderij te Zoetermeer. Wel, van de muziek van Oddland gaan we naar Night Ranger. Van hun komt er een album uit op 28 augustus. Een best of album met allemaal geremasterde versies van klassiekers. Ook opnieuw gemixte nummers. En dat allemaal hits uit de ruim 40-jarige carrière van de band. En dat aangevuld met wat sterke nummers uit hun recentere albums. Klassiekers zoals Don't Tell Me You Love Me, You Can Still Rock in America. Zijn er enkele tracks en dit is er ook eentje. En nu dus in de nieuwe versie, de 2026 versie bedoel ik, van Sister Christian. Dit is de band Night Ranger. Met onder andere ook Jack Blades in de gelederen. Die ken ook weer uit onder andere Damn Yankees.

Black Sabbath met de geweldige Ronnie James Dio op zang. Dat was Children of the Sea. Een geweldige, een mooie klassieker. Dat na een klassieker in een nieuw jasje van Night Ranger. Iemand die ook wat klassiekers op zijn naam heeft staan is natuurlijk Ian Perry. Hij heeft in het verleden nog bij Vengeance gezongen. Toen Leon Goeie daar even weg was. En wel, Ian Perry heeft zijn consortium project. En daarvan komt er een nieuwe CD uit. Legacy of Empires. En dat gaat verschijnen op 14 augustus aanstaande bij Functions Music. De eerste single was... is het nummer... Nee, dit is de tweede single volgens mij. Die tekst die klopt niet helemaal. Maar in ieder geval de nieuwe single van de Ian Perry's Consortium Project is het nummer Kingdom for Heroes. Met een gastbijdrage van Stefan Lil van Van der Plas. En Royal Hunt doet de ritmesectie op de nummer. Dus ja, Ian Perry's Consortium Project. Je gaat ze horen met Kingdom for Heroes. En dan is het al tijd voor de CD van de week van The Devil Wears Nada.

0: Komen uit Zweden, The Devil Wears Nada. Vanavond CD van de week met het album In Last Refrost, die net uit is bij Union Records. De band omschrijft zich als een mix van jaren 70, 80 hard rock, glam metal en een voorliefde voor mysterieuze en theatrale muziek. Dat is een beetje de richting waarin we het zoeken bij de band The Devil Wears Nada. Ze combineren de klassieke Scandinavische EOR en hard rock sound van de jaren 80 met moderne productie en theatrale invloeden en een duistere uitstraling. Dat ook geïnspireerd door onder andere Alice Cooper, Ghost en Lordi. Het debuutalbum Postelja was al een aardig succes en dit is het tweede album wat net uit is en vanavond CD van de week in Rock Tracks. Volgende release is van Kinetic en zij hebben een CD gemaakt getiteld Liminal. En dat is een conceptalbum, duurt ruim 115 minuten en het is geïnspireerd op de Kardashev schaal. Moet ik nog even uitzoeken wat dat precies is. Maar het album vertelt met dynamische composities en een diepgaand verhaal de opkomst, ondergang en oneindige cyclus van de menselijke beschaving door het universum. En vanavond gaan we kennis maken met dit nieuwe album via het nummer Dyson. De formatie Kinetic.
1: Hey, this is René from Kinetic.
2: And you're listening to
1: Rock Tracks for the hottest releases every week

0: De nieuwe Nova Riot, daar waren ze met The Altar. En dat featuring Bunny the Bear. Een leuke artiestennaam. En dat naar muziek van Mason Hill. Dat was weer een splinternieuwe release van Mason Hill. Voor het eerst gedraaid vanavond hier in Rock Tracks. Het nummer Hurricane was dat. En dat is een nieuwe single. Die komt op 24 juli uit. De nieuwe cd heet World So Wonderful. En die komt uit op 23 oktober. Dus ze komen uit Schotland trouwens. Mason Hill, die je net voor Nova Riot hoorde. En wel, dat nieuwe album dat wordt omschreven als zijn meest krachtige en volwassen werk tot nu toe. Dat mede dankzij de samenwerking met producer Dan Weller en de komst van nieuwe zanger Tom Ward. Die gaf de band een creatieve nieuwe impuls. Wel, Nova Riot draaiden we dus daarna en Kinetic was eerst in het rijtje van drie. We gaan weer naar The Devil Wears Nada en zij zijn vanavond
1: de CD van de week.
0: Je hoort ze met Victoria.

Victoria, de CD van de week van The Devil Wears Nada. We gaan eruit met een stukje van Sinsit, All That Remains. Tot zo in het derde uurtje Rock Tracks, met onder meer de nieuwste Camelot, Occult Master en XT.

0: PPP.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: Rocktracks.

0: Break the Rules, een mooie classic van de band Udo. Nou, oftewel Udo Dirk Snijder, oude zanger van Accept. Dead Eater Rock Tracks is daarmee aangevangen. Met ja, nieuwe releases van King Kraken zometeen. Nieuwe Cold Rain staat er klaar. Solace, Lucid Dreaming. En ook nog een oudje van Slayer straks. En ook de band Sudaria komt voorbij. Daar gaan we altijd even rond deze tijd van het jaar. Daar zometeen meer over. Ook nog een nieuwtje uit de rock en metal scene. Over Marilyn Manson kan ik melden dat er op 14 augustus een nieuwe cd uitkomt. En dat bij Nuclear Blast Records. Zijn nieuwe album heet One Assassination Under God Chapter 2. Dus het vervolg op de vorige cd. De nieuwe single is net uit. Front Towered Enemy. En dat is de opvolger van Exit Wound. Die werd in juni al uitgebracht. En ik heb het nog niet, maar de cd komt ongetwijfeld voorbij hier in Rocktracks wanneer het zover is. Dus de nieuwe cd die bouwt voort op het concept en geluid van Chapter 1. En die komt uit 2024. Wel, we gaan door met de muziek van Cold Rain. Een nieuwe release van Cold Rain. En bij Century Media Records is van hun een nieuwe cd onderweg. Het 8e studioalbum Optimize is Optimize. En de nieuwe single heet Ex-Humanity. En wel, dat nummer dat draait dan weer om de vraag wat het betekent om mens te zijn in een tijdperk waarin kunstmatige intelligentie en technologische vooruitgang menselijke emoties en individualiteit dreigen te verdringen. Dus de achtergrond van een nummer van Cold Rain, dit zijn ze met Ex-Humanity.
1: Meer dan metal. Dit is Rock.

Uit Engeland, de band King Kraken. Daar waren ze met I Am The Apocalypse. Nieuwe single die gisteren is verschenen. Het nieuwe nummer gaat over valse profeten, blinde aanbidding en de gevaren van een sectarische mentaliteit. En dat allemaal natuurlijk ondersteund door de logge grooves, krachtige zang en indrukwekkend gitaarwerk. De band komt uit Zuid-Wales trouwens en ze gaan hard vooruit. Ze staan op festivals zoals Call of the Wild, Steelhouse Festival en Chapter of Castle. Dus en daarvoor hoorde je muziek uit Japan van Cold Rain. We gaan door met Solace en van hun, die komt er zo aan. Eerst Camelot, een nieuwe single is dit, nummer Ashen World.

Beyond Below, de nieuwe Solace. Ze komen uit Amerika en ze vieren 34 jaar bestaan met het vijfde studioalbum Fading, Failing, Ruin. Een nieuwe plaat waarin drie decennia en ervaring duidelijk hoorbaar zijn. Het album behandelt apocalyptische en duistere thema's die passen bij de huidige wereldsituatie. En combineert de klassieke metal invloeden met onder andere loodzware riffs. Dat heb je allemaal kunnen horen dus in Beyond Below. En dat na muziek van Camelot. Wel, de Daily Future Rocktest dus met niet zo heel veel nieuws nog verder in dit uur. Moet ik nog even kijken of er nog wat... nog iets over Fear Factory. Ik dacht al, ik had nog iets staan. Fear Factory, gitarist Dino Cazares, bevestigt namelijk dat het nieuwe studioalbum van de band gepland staat voor eind dit jaar of begin volgend jaar bij Nuclear Blast Records. Het wordt de eerste plaat met zanger Milo Silvestro en de drummer Pete Weber. En die is ondertussen al 3 jaar met de band aan het toeren. Dus Dino Cazares is erg enthousiast over Milo's bijdrage, omdat hij niet alleen de zang verzorgt, maar ook meeschreef aan de teksten. En volgens Dino ook perfect aansluiten bij de klassieke Fear Factory sound. Dus we kijken naar Rijk, halsen eruit. We gaan naar Lucid Dreaming van hun vanavond, een track van hun nieuwe CD. A Courageous Decision, hoor je.

Occult Master, dat waren ze met Heavy Metal Madness. Een nieuwe track van deze band klonk inderdaad wel aardig occult en ook old school. Net zoals natuurlijk de old school metal band die je daarvoor hoorde, Slayer, met de classic Postmortem. Wel, afgelopen week was het alweer 7 jaar geleden dat Zachary van der Veen is heen gegaan. Veel te jong, omgekomen bij een woningbrand op 14 juli 2019. Hij zat destijds in de band Sudaria, maar hij zat ook net bij Nephilim in die band. Met hem zijn helaas geen opnames gemaakt. Daar is de tijd kort voor geweest. Maar de band bestaat nog altijd. En ze hebben vorig jaar het album Secution uitgebracht. En ze stonden onlangs nog op het South of Heaven Festival, waar ook onder andere Megadeth, Anthrax en Sepultura optraden. Dus de oude bandleden van Sudaria, die doen het voortvarend. We staan even stil bij Sudaria met het nummer Black Sun uit het jaar 2016.

Uit Brazilië, muziek van XT. Deze metalcore deathcore formatie brengt op 21 augustus het nieuwe album The Pain Makes Me Who I Am uit bij Napalm Records. En ze hebben al miljoenen streams en succesvolle singles achter zich met tracks zoals Selfish, Fragile. En ze krijgen ook wereldwijd aandacht dankzij hun combinatie van zware riffs, krachtige screams en melodieuze zang. Dus 21 augustus is dus de release datum van de nieuwe XT. En net uit de nieuwe Left to Die. De band met de oud-leden van Def, Rick Ross en Terry Butler. Ze hebben samen met Matt Harvey en gruesome drummer Gus Rios de band Left to Die opgericht. Het nieuwe album Initial Marches is uit. Een mooi eerbetoon aan Chuck Schuldiner. Je hoort van zijn nummer Death by Metal.

Geweldig, Left to Die. Je hoorde ze met Death by Metal. We gaan eruit met in ieder geval Psychoptric, Ashes of a New Dawn. Dat is afkomstig van The Pills of Annihilation. Hij is gisteren verschenen bij Metal Blade Records. Ik wens je een hele fijne voortzetting van dit weekend. We zijn er volgende week weer. Natuurlijk donderdag op KL85. Vrijdag 's nachts is daar de herhaling. En volgende week weer op RTV 4. Tot dan.

0: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sajjak heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sajjak werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sajjak aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Just when you thought that things may be getting better, something else comes along and rains on your parade. Huh. That's life, but don't let anything get you down. Put your radio dial to Dutch Blues Radio. We have the remedy to your blues as we play the best of the blues music to soothe and relate to your bluesy day. So don't worry, get home safely and in a hurry, and tune into Dutch Blues Radio. Balsam for your blues, with the blues, to put your mind at ease. Dutch Blues Radio.

En een hele goede avond. Welkom bij Dutch Blues Radio. We zijn er weer 2 uur lang. En in de 2e uur natuurlijk weer een live registratie. Maar daar ga ik u later meer vertellen. Dit uur zijn we begonnen met een nieuwe single van Renata Bianca. Een Nederlandse dame die in Australië woont. En mij zo nu en dan toch wel even een nieuwe single doorstuurt. Zoals ook deze, Cum Boots. We gaan verder met een nieuw nummer van Drum & Baker. Een nieuwe album. Hoes Hoes heet dat. En ja, we zijn gewoon benieuwd. Laten we maar gaan luisteren.

U hoorde Erin McCallum en I Need a New Lover. Ook haar of hun nieuwe single, moet ik zeggen. En daarvoor Durham en Baker, Os Huis. Ja, en volgens mij betekent dat ons huis. Maar ik weet het niet zeker. We gaan verder. Want...

0: This is the Dutch Blues Radio Album of the Week.
1: Ja, en ook dit uur heb ik weer twee nieuwe cd's van u, voor u. En dat zijn, zoals ik het kan zeggen, geen onbekende voor ons. De eerste is van Quain Duffy. Het is een hele lange tijd stil bij haar geweest, maar ze is terug met een nieuw album. En dat heet What Am I Supposed to Do? Het is eruit. We gaan luisteren naar twee heerlijke nummers. Need Your Love So Bad, een leuke oude bekende cover. En de titelsong natuurlijk. Hier is Quain Duffy.

En dit was tweemaal Quain Duffy van het album What Aren't I Supposed To Do. De titelsong en daarvoor Need Your Love So Bad. En dan moet ik wel zeggen van het ene nummer What Aren't I Supposed To Do. Ja, komt me toch een heel bekend melodietje voor. Ook weer bij een andere artiest. Maar goed. Jan Mittendorp, oftewel Mixendorp. Medeoprichter, kan je zo langzamerhand zeggen, van de CD-reeks Bluestronic. Oftewel Techno Blues kan je het noemen. Ook hij heeft weer wat nieuws uitgebracht. En dit keer geen cover, maar een zelfgeschreven nummer. DM.

U hoorde Caroline Brings van Keith Linde van zijn laatste album 50 jaar, oftewel de mooiste liedjes van zijn periode. En daarvoor Mixendorp met DM. We gaan verder met Nederlandse Blues.

0: This is the album of the week on Dutch Blues Radio.
1: Ja, en ook dit keer is het geen onbekende van ons, want we draaien hem regelmatig. Jeffrey Helford en de Healers. Het album heet Juiced Parts en we gaan luisteren naar twee heerlijke nummers, want het is alweer zijn zoveelste album. Het is gewoon niet bij te houden. High Mountain Soul en de titelsong natuurlijk.

En dat was tweemaal Jeffrey Halford en de Healers van het album Used Parts High Mountain Soul en de titelsong. En even kijken op de klok. Ja, we hebben nog dik 14 minuten te gaan. Dus we gaan gauw verder. 12 by Blues Band met het mooie nummer Love That Burns.

0: 4 Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Dutch Blues Radio.

Dankjewel. Alright, gaan wij verder met een nummertje van QB and the Blizzards.

Dankjewel. Hey, tof dat jullie allemaal gekomen zijn. Ik zie heel veel oude bekenden. Dat doet me deugd. Dat doet mij deugd. Ja, zo oud ben ik zelf al. Gaan wij verder met een oudje van Fleetwood Mac? If you'd be my baby.

Dankjewel!

0: Dankjewel. Hebben jullie het een beetje naar uw zin?
1: Ja.
0: En mijn moeder is er ook bij, hè? Dus dat ken wel niet haar, hè? Hebben jullie het een beetje naar je zin?
1: Ja.
0: Goed zo, goed zo. Het stemmen delen straks de evaluatieformulier uit. Kunnen jullie aangeven wat je er echt van denkt? Zolang ons man meeluistert.

Dan hebben we hem echt nog gegooid.

0: Let's Hope and Pray.
1: Dankjewel.

Dankjewel.

Dankjewel. Nog steeds naar je zin? Ja, dat is mooi. Maar mijn moeder is er eigenlijk helemaal niet. Die luistert mee via de livestream. En volgende week kun jij die livestream ook horen. Want dit is vorige week opgenomen, dat je het even snapt, hè.

Dankjewel. Volgende nummer is een nummer wat zich regelmatig voordoet in deze band. En het nummer heet When I Get Drunk, Who's Going to Carry Me Home?

0: RTV 4. RTV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden. En het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.